0: Sul. 3:51.
1: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipu, Minas, Brazilië. Estéreo

0: Rádio Estéreo Sul de Itajubá, Minas Gerais.
1: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itajubá, Minas, Brazilië. Estéreo

0: Estéreo Sul. Música em sua vida.
1: 12 horas e 15 minutos.
2: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa Minas, Brazilië. Estéreo